95 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken. Dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Yeah,

105 FM en op 106.8 FM. Dit is AE1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken. Dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Kijk op petitverdo.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken. In alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
4: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
5: Van den Pol, mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
8: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

voor de knuffelplaat voor vandaag. En vandaag is het donderdag 17 september. En wat wordt er geknuffeld? Of wie worden er geknuffeld? Nou, dat is niks mis mee. We knuffelen vandaag de dames van O'Jean, de drie zussen met Far From Great. Van harte welkom bij de Veluwe Start-up. Mag ook zeggen Nunspeet Start-up. Mag het gewoon door elkaar gebruiken. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar in ieder geval van harte welkom bij het ochtendprogramma tussen 7 en 9 hier bij Radio Nunspeet. Wat gaan we doen? We hebben natuurlijk nieuws. De kranten van vandaag. Ze zijn inmiddels alweer binnen handbereik. Telegraaf en de Stentor. En ook de online versies van de genoemde kranten. Ik heb ze hier op het scherm voor me. Natuurlijk de website van RTV Nunspeet. En ook de website van de VRMG. Het staat hier allemaal voor me. Nou, tussen al die nieuwsberichten door, natuurlijk de gezellige muziekmix. En zoals je inmiddels als vaste luisteraar weet, die gezellige muziekmix, ach, we draaien ze om en om. Verstaanbaar liedje, buitenlandse plaat, maakt allemaal niet zoveel uit. Zo af en toe ook twee buitenlanders achter elkaar of twee Hollanders achter elkaar. We kijken wat dat betreft niet zo nauw, maar we proberen het om en om te doen. Oftewel, de gezellige muziekmix. Ja, we hoorden het zojuist ook al in de filemeldingen op de A28. Zwolle richting Utrecht, 8,5 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. En dat is het traject van de A28 tussen Nijkerk en Amersfoort. Dan in het kort alvast het weer. Overal bewolkt en later stevige buien. Want vanochtend valt er lokaal wat motregen. Maar zien we ook nog af en toe de zon. Later raakt het overal bewolkt. En in de tweede helft van de middag, hoe bereid je erop voor? Volgen vanuit het westen stevige buien met kans op

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Penny Nijman en het verhaaltje over de vrijgezel. En zo af en toe blijven ze ook gewoon op, hoor. Ja, ach, moet ook iedereen zelf weten. Kijken op de voorpagina van de Stentor. En wat zien we daar staan? Wie doet nou zoiets? Een ProRail-medewerker heeft een stalen buis in zijn hand. Zo'n buis is op 40 plekken tussen de rails geplaatst, waardoor het treinverkeer eergisteren ernstig ontregeld raakte. De sabotageactie was gisteravond nog niet opgeëist. Ja, een heel bijzonder verhaal is dat met die ijzeren staven tussen de rails, want die worden gewoon normaal gesproken ook gebruikt door ProRail. Die passen precies tussen die rails en die gebruiken ze dan, nou ja, om, laten we maar zo zeggen, een soort kortsluiting tussen de rails te veroorzaken, zodat de seinen op rood gaan. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nou, dan iets heel anders, want in Parijs is de al jaren voortvluchtige Oussama B. opgepakt. De Utrechter is tot ruim 11 jaar celstraf veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. En dat was alweer in 2019. De dorpsdokter, die verdwijnt. Een huisarts probeerde tijd te keren in de Noordoostpolder en iets dichterbij op het Harde speelt datzelfde probleem. En daar probeert een huisdokter uit Heerde orde te scheppen in de chaos en licht te geven in de duisternis in verband met een nieuw medisch centrum wat hij daar wil bouwen. En dat gaat nog niet allemaal zo hard als de dokter uit Heerde wel wil in het Harde. Dan de Pokémon-rage is op een hoogtepunt, want iedereen wil de speciale uitgebrachte jubileumset. Dan de politiek. Vandaag is de dag van Rob Jetten. Hij voerde het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hoe gaat de premier te werk? Maar zijn ministers kennen zijn trucje inmiddels al. Zo verklappen ze. Dan in Italië, ja, daar schrappen ze de wegenbelasting. Waarom doen ze dat? Nou, ze schrappen die wegenbelasting voor heel veel voertuigen vanwege de hoge brandstofprijzen. Misschien moeten ze hier in Nederland ook eens gaan winkelen in Italië. En misschien komen ze daar ook wel met goede ideeën vandaan. Dan voetbal van gisteravond. AZ start de Europa League met een nederlaag bij Sunderland. Het werd 1-0 voor de Engelsen. En dan, zojuist ook al in het nieuws, Max Verstappen verslaat 100 uitdagers met speels gemak in een speciale kart race. Ik heb gisteren het verhaaltje even gelezen. Ik heb de beelden niet gezien. Maar er waren 100 uitdagers en die starten allemaal voor Max. Max moest helemaal achteraan starten. En degene die inhaalde, ja, die mochten niet meer meedoen. En uiteindelijk heeft hij ze alle 100 ingehaald. En hij heeft dus gewonnen. Wat hij ermee gewonnen heeft, nou, dat meldt mijn berichtgever niet. Maar hij zal er ongetwijfeld een al dan niet ludieke prijs voor gekregen hebben.

Ron Brandsteder samen met José en So Long Marianne. Dan eerst maar even dat verhaaltje uit Italië. Want de Italiaanse regering heeft besloten om de wegenbelasting in 2027 voor een groot aantal voertuigen af te schaffen. Het is nog niet duidelijk hoe de regering het gat van ruim 2 miljard euro in de begroting gaat dekken. Kleine en middelgrote auto's en motoren komen in aanmerking voor de vrijstelling van de wegenbelasting. En dat zijn ongeveer 14,5 miljoen voertuigen. Huishoudens mogen de vrijstelling slechts voor één voertuig inzetten. De Italiaanse premier Giorgia Meloni die kondigde de maatregel gisteren aan. Vandaag schaft de regering een van de meest gehate belastingen onder de Italianen af, zo schreef Meloni in een verklaring. De maatregel volgt op eerdere maatregelen die de regering nam vanwege de hoge brandstof- en energieprijzen. Zo geldt ook een tijdelijke verlaging van de dieselaccijns die gisteren met een week werd verlengd. Critici stellen dat de regering met de maatregel de aandacht probeert af te leiden van de stijgende prijzen van elektriciteit, gas en brandstof. Bovendien kan de regering de steun van de kiezers daar in Italië goed gebruiken, aangezien er volgend jaar verkiezingen zijn. In de peilingen staat de conservatieve coalitie van Meloni achter op de centrum-linkse partijen. Door het afschaffen van de wegenbelasting loopt Italië waarschijnlijk 2,36 miljard euro aan belastinginkomsten mis. De regering daar heeft nog niet bekendgemaakt hoe het gat op de begroting zal worden gedicht. Italië die heeft al een staatsschuld van 139% van het bruto binnenlands product. Afgelopen weken heeft het land Griekenland ingehaald als euroland met de hoogste staatsschuld. Nou, voor die mensen die iets later bij dit bericht zijn binnengevallen, het gaat niet over Nederland, die vrijstelling van de wegenbelasting. Nee, het gaat over Italië.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Het begint drukker te worden op de weg. Wat opvalt is een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je hier nog 35 minuten vertraging. Ook op de A30 van Ede naar Barneveld is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A1. Hier is de rechterrijstrook dicht en dit kost je 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oels rijdt het langzaam bij Ravenstein, hier bijna 10 minuten oponthoud. En dan nog een file op de N305 van Dronten naar Almere. Daar is het oponthoud bij Zeewolde ruim 5 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Wat een gezelligheid. Ja, ja, meezingen met Rika Zaray en Alors Je Chante. Voetbal in het buitenland. FC Barcelona won gisteren in een duel met 3 penalties... en blijft foutloos in La Liga, en dat is de Spaanse Eredivisie. Manchester United die geeft een 2-0 voorsprong weg... en ligt nu al uit de Engelse League Cup. En dat is het bekertoernooi daar in Engeland. Dan wielrennen, Mathieu van der Poel. Hij toont WK-vorm met een indrukwekkende zege in Luxemburg... Tegenstanders, mensen die Mathieu een beetje volgen... die zeggen, hij is te goed voor het WK. Nou, kijk eens aan, hoe kun je ergens te goed voor zijn als sportman? Maar ja, oké, het zal wel. Die mensen hebben er, denk ik, verstand van. Dan NEC, die gaat naar Juventus. Nou ja, ze gaan niet naar Juventus, ze zijn er al. En Dick Schreuder, de... trainer van NEC die zegt het volgende, want rond de eeuwwisseling bezocht Dick Schreuder Turijn alles om zijn vriend Edgar David, die daar toen voetbalde, aan het werk te zien. Vanavond om 9:00 speelt hij er met NEC de meest aansprekende wedstrijd van de Europa League campagne van de Nijmeegse club. Het is natuurlijk super bijzonder voor NEC om hier te spelen, alleen jammer dat we nu niet in topvorm verkeren, zo beseft Schreuder. En hij dacht natuurlijk automatisch terug aan afgelopen weekend, toen NEC verloor in Leeuwarden van Cambuur. Dan, ook een triest verhaal in de krant van vandaag. Want gisteren natuurlijk al het verhaal over Martina Koeman. Die is overleden. En voormalig Elfstedentochtvoorzitter Henk Kroes is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was in 1997 de laatste voorzitter die een Elfstedentocht aankondigde. Dat deed Henk Kroes met de befaamde woorden: "It geht on." Kroes was van 1994 tot en met 2007 voorzitter van de vereniging de Friese Elfsteden. In 1996 leek een Elfstedentocht aanstaande dankzij strenge vorst. Maar de rajonhoofden kwamen bijeen. Het ijs was niet op alle plaatsen dik genoeg en de tocht ging niet door. Kroes was in die dagen veel in het nieuws en werd een nationale bekendheid. Een jaar later was het wel raak. Op donderdag 2 januari 1997 sprak Kroes de inmiddels legendarische woorden: "It geht on." Nou, kijk eens aan. Voor diegenen die het Fries niet zo machtig zijn, het gaat door. De 15e editie van de Elfstedentocht vond plaats op zaterdag 4 januari. Henk Angenet won toen de Tocht der Tochten en Klasina Zijnstra was de snelste.

Raymond van Barneveld. En het gaat goed met deze Raymond, wat zeg ik? Raymond Rutger van Barneveld. Hè, hoe kan ik dat nou toch mis hebben? Ja, we noemen zijn naam zo vaak. De zon, de zee en het strand, daar zingt hij ook over. En dit was de huidige nummer 1, als ik tenminste Henk Klok mag geloven op zijn blauwe ogen. Henk Klok is natuurlijk de man van de Nederlandstalige top 10. En bij Henk op nummer 1, de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Een probleem in Nederland, want steeds meer mensen werken niet, terwijl de groep werkenden niet groeit. Het aantal mensen dat niet werkt neemt toe, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Ondertussen blijft de groep werkenden gelijk. De lasten van de verzorgingsstaat die leunen namelijk op een steeds kleiner aantal schouders. Nog wat andere cijfers. Nederland telt ruim 8,5 miljoen mensen die niet werken. Deze groep die groeit sinds 2023, deels door de vergrijzing en deels door de komst van migranten die niet werken. De bevolking groeit dus, maar het aantal werkenden niet. De 9,6 miljoen werkenden die blijven in aantal gelijk. De twee groepen die groeien in omvang naar elkaar toe, zoals je in een grafiek kunt zien. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met werk was in 2014. En dat was in de nadagen van de kredietcrisis. Dan een schok ging er gisteren door Nederland. Stefan de Wallen stopt als Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. De inmiddels 61-jarige Stefan vervulde die rol sinds 2011... en het is nog niet bekend wie de nieuwe Sint wordt. Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint, zo zegt de Wallen in een persbericht. Ik wens mijn collega's van het Sinterklaasjournaal, de lieve cast en crew van dit fantastische programma en alle andere geweldige programma's waar ik bij mocht zijn, een goede vaart toe. De Wallen nam de rol in 2011 over van Bram van der Vlucht, die nog steeds de echte Sinterklaas wordt genoemd. En ja, hij was te zien dus bij de Nationale Intocht, en hij was vanaf 2001 in het Sinterklaasjournaal in zijn periode als Sinterklaas maakte De Wallen ook de Zwarte Pieten-discussie mee, waarbij hij werd bedreigd. Ook maakte de voormalige flodderacteur, want daar deed hij ook mee, als Sinterklaas de coronapandemie mee. In die jaren bleef hij de rol met warmte en overtuiging vervullen. Eindredacteur A.J. Boshuizen zegt dat De Wallen meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd. Ik denk dat ik namens alle Pieten spreek als ik zeg dat wij ons geen betere en lievere baas en collega konden wensen. Aldus Niels van der Laan, die de hoofdpiet speelt in het Sinterklaasjournaal. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over de opvolging van De Wallen als Sinterklaas. Volgens het Instagram-account Sint Talk neemt de 54-jarige Daan Schuurmans het stokje over. Schuurmans, die kunnen we kennen, onder meer als presentator van de serie Het Verhaal van Nederland.

zou ze zelf de weg wel weten. Do you know the way to San Jose? Het is inmiddels 7:45. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren, hè? Ja, gisteren natuurlijk de algemene beschouwingen op de voorpagina van de Telegraaf. Een foto van Dylan Jesselges en Rob Jetten. Ja, allebei aandachtig kijken en luisteren. Want vanuit vak K, waar ze zitten, luisteren de minister van Defensie en de minister-president aandachtig toe hoe ze op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen onder vuur worden genomen door de oppositie. Vooral Jesse Klaver en Joost Eertmans die hebben van alles en nog wat aan te merken op de begroting die de coalitie een dag eerder op Prinsjesdag presenteerde. Eigenlijk werd het tijdens de eerste dag van de beschouwingen slechts één ding echt duidelijk. Er is nog lang geen brug geslagen tussen de coalitie en de oppositie. Ja, linksaf, rechtsaf of toch zigzaggend deals per begroting sluiten. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is het nog altijd chaos troef. Eén ding is duidelijk, de brug tussen coalitie en oppositie is nog lang niet geslagen. Dan een miljoenenbouwval. Wat is dat? Nou, luister. Heeft u ambities om de nieuwe Fresh Prince of Bel-Air te worden? Dat kan, maar dan moet u wel een hypotheek van een kleine 23 miljoen dollar regelen. De villa uit de gelijknamige serie, The Prince of Bel-Air, waardoor Will Smith wereldberoemd werd, staat namelijk weer te koop. Eerder dit jaar was dat ook al het geval, maar de vraagprijs van 30 miljoen bleek destijds te hoog. De verkopers die hopen door de korting van 7 miljoen wel geïnteresseerden te trekken. Die moeten dan wel in hun achterhoofd houden dat het miljoenen gaat kosten om het 100 jaar oude en vervallen pand te restaureren.

Oh, Jan Smit was er ook bij en Jan Keizer was er ook bij. En de jongens van Ancora waren er ook bij. En met z'n allen zongen ze Kameraden. De gemeente Utrecht heeft de aangekondigde snelwegblokkade van Extinction Rebellion komende zaterdag verboden. De actiegroep wil opnieuw demonstreren op de ring A12 bij Utrecht, maar de gemeente Utrecht staat dat niet toe. Betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar, zo staat op de website van de gemeente Utrecht. Handhaven daar? Ik ben benieuwd. Nou, het loopt tegen het eind van het eerste uur van de Veluwe Start Op. Betekent zo dadelijk reclame, nieuwsreclame en knuffelplaat. En daarna het tweede uur van Nunspeet of de Veluwe Start Op. Maakt allemaal niet uit, mag gewoon door elkaar gebruikt worden. Met natuurlijk de klomplaat, de horoscoop, de Roy Orbisonplaat, het weerbericht komt langs. En natuurlijk dat allemaal afgewisseld met de gezellige muziekmix. Blijf luisteren naar Nunspeet FM.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
5: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
8: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
10: Regio Radio. Voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
12: Ik vrees dat de totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
11: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
13: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
11: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
14: De meeste files veroorzaken maximaal 5 minuten vertraging, met een aantal uitzonderingen daar gelaten. Zoals de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Hoevelaken 10 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo een kwartier. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat het stil bij Alfred Voorst. Hier is de vertraging ruim 10 minuten.
10: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
15: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
3: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom. Marconiweg in Nunspeet.
4: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 26 4488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
5: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
6: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
7: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Sam de Sham en de Pharaohs en Woele Boele. En daarvoor de zusjes van O'Gene. Zij worden vandaag geknuffeld met Far From Great. Het is inmiddels ruim 7:55. Van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe Stadop. En dat betekent natuurlijk zo dadelijk de Hollandse klomplaat. Gezellig Hollands liedje. De verjaardagshoroscoop komt ook langs voor diegenen die vandaag jarig zijn. De hoofdpunten uit het nieuws zullen ook niet ontbreken. Natuurlijk de gebruikelijke Roy Orbison plaat en ook het weerbericht. Staat hier op het lijstje voor me van de te behandelen onderwerpen. Hoho. En natuurlijk de muziek, hè? Ja, nou ja, die muziek die komt straks al langs bij de Taklona's. De Grote Heide, oftewel de Hollandse klomplaat voor vandaag. Maar ook Roy Orbison. En ja, het is gekozen vandaag voor Roy Orbison. Ik kan het al wel vast vertellen. 22 Days. Nou, maar zover is het nog niet. Dat is straks iets na 8:30. Ja, hier vanuit de studio van Radio Nunspeet. Ik ben in afwachting van de komst van onze vaste donderdagochtendkracht. Henry Slijkhuis, hij zit straks tussen 9 en 12 achter de microfoon van de donderdagochtendkracht. En ja, wie er van 12 tot 2 achter de micro, achter het praatijzer zit, dat is nog eventjes onduidelijk. Of misschien wel Bernadette, of misschien heeft Henry ook nog wel zin om een uurtje langer te blijven zitten. Nou, dat wordt vanochtend onder het genot van een kopje koffie, schuine streep cappuccino, over vergaderd. Maar het zal ongetwijfeld goed komen, want non-stop muziek tussen 12 en 2 is niet aan de orde. Bij deze dus. Nou, ik zei het al, zo dadelijk de Hollandse klomplaat. En we gaan luisteren naar de Taklona's en de Grote Heide.
1: Hollands, herkenbaar.

Oftewel een gezellig Hollandse liedje. Je hoort hem elke ochtend rond de klok van 7:50... in het tweede uur van de Veluwe Start op. Beetje Rijn Schouten muziek, hè? Ja, een beetje de piratenuurtjes. Daar zou deze ook zomaar langs kunnen komen. De Taklona's en de Grote Heide. Kijken even op de website van RTV Nunspeet en we zien daar staan tientallen namen ontbreken bij een Harderwijks oorlogsmonument. Ruud die wil dat daar verandering in komt. Op papier worden bij het monument in het Wolderwijd 117... geallieerde bemanningsleden herdacht. Maar toen Ruud Slangen op zoek ging naar de namen achter dat getal van 117... bleek het verhaal groter te zijn. Na ruim 2 jaar onderzoek komt hij uit op 165 mensen... die volgens hem bij deze geschiedenis horen. Het monument, een 4 meter hoge sculptuur in de vorm van een neergestort vliegtuig... staat sinds 2012 in het Wolderwijd. En voor Ruud begon zijn zoektocht daar. Bij dat monument worden 117 mannen herdacht... Maar ik vroeg me af, wie zijn die 117 precies? En dat ben ik gaan uitzoeken. Nou, de zoektocht achter de namen. Het hele verhaal kun je lezen op de website van RTV Nunspeet.

0: en Reach Out, I'll Be There. Het is zo dadelijk tijd voor de verjaardagshoroscoop. Ja, een beetje astrologisch gedoe. En voor diegenen die denken, nou ja, ik heb er helemaal niks mee met astrologie en die verjaardagshoroscoop. Ja, kort geleden werd een aantal astrologen of zichzelf benoemde astrologen gevraagd om dan ook een nou ja, soort verjaardagshoroscoop over een aantal mensen op te stellen. En ze kwamen alle vier tot een verschillend verhaal. Kijk eens aan. Nou, en ik moet ook automatisch nog denken aan Ton Vermeulen, collega van ons hier bij Radio Nunspeet. Kort geleden was Ton ook jarig. Gigantische financiële voordelen werden hem op zijn verjaardag beloofd. Nou, ik sprak hem afgelopen zaterdag nog eventjes. Hij zegt, er is helemaal niks van terechtgekomen.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag donderdag 17 september jarig zijn. Nogmaals, neem het met een korreltje zout of als het uitkomt, dan zul je misschien bij jezelf denken, zie wel, het klopt toch. Grijp in als een lastige situatie te lang voortduurt en u in een isolement dwingt. Begin met activiteiten die u in een betere conditie kunnen brengen, maar grijp niet te hoog. Een intieme relatie kan aan hervorming toe zijn die u beiden ten goede zal komen als de ander meer vrijheid krijgt.

tweeën of zijn er misschien meer? De disco samba was dat. Kijk nog even op de website van RTV Nunspeet en we zien daar in de agenda staan: ervaar het openbaar vervoer. Wil je van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, maar heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Kom dan naar het maandelijkse inloopspreekuur in de bibliotheek in Nunspeet. En dat kan vanochtend van 10 tot 11:30. De OV-ambassadeurs beantwoorden bijvoorbeeld graag je bijgevoegde vragen. Hoe werkt de OV-pas? Welk abonnement past bij mij? En hoe plan ik mijn reis? En misschien hebben ze ook nog wel een kopje koffie klaarstaan. Vanochtend dus van 10 tot 11:30 in de bibliotheek hier in Nunspeet. Alle vragen over het OV worden daar beantwoord.

0: NOS Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter. Ze hebben nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van een meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. De rechterrijstrook is hier dicht en de vertraging is ongeveer 3 kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging voorbij afrit Den Dolder bijna 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

De gebruikelijke Roy Orbison plaat. En dit keer heeft de redactie van de Veluwe daarop gekozen voor 22 Days. De website van NTV Nunspeet. Een aangrijpend verhaal van Emily. Ze geeft kwetsbare momenten een blijvende plek. En dat is soms even slikken. Want soms verandert een ontmoeting alles. Voor de 30-jarige fotograaf Emily Niebeek uit Nunspeet gebeurde dat op de begraafplaats. Daar sprak ze een moeder die haar kind had verloren. Toen de vrouw hoorde dat Emily uitvaartfotografie deed, zei ze: had ik dat maar geweten. Die woorden bleven bij Emily hangen. De moeder had graag foto's willen hebben, maar wist niet dat uitvaartfotografie bestond. Volgens Emily komt die informatie vaak pas wanneer het al te laat is. Als je met verlies te maken krijgt, wil je niet ook nog moeten uitzoeken wat er allemaal mogelijk is, aldus Emily. Het zou eigenlijk één telefoontje moeten kosten. Nou, die ontmoeting gaf haar het laatste zetje om een eigen stichting op te richten. Daarmee wil ze mensen ondersteunen die waardevolle herinneringen willen laten vastleggen tijdens ziekte, verlies, een stilgeboorte of een naderend afscheid. Mensen kunnen hiervoor een aanvraag indienen en vervolgens wordt dan bekeken wat de stichting voor hen kan betekenen. Ja, wat betreft Emily, ik zie het verhaal hier op de website van RTV Nunspeet, ook een foto erbij, en ik ken Emily alleen maar als iemand die, ja, dan loopt met een paar honden en de honden aan het uitlaten is, maar ik wist ook niet dat ze dit deed. Nou, het hele verhaal, dat kun je lezen op de website van rtvnunspeet.nl. En daar staat dus boven: Emily geeft kwetsbare momenten een blijvende plek. En dat is soms even slikken.

Peter Schrijber en Nooit meer verliefd. De agenda van de website van RTV Nunspeet, daar zien we het volgende. De film Hamlet is een intiem historisch drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Maggie O'Farrell. De film vertelt het verhaal van Agnes, een onafhankelijke en intuïtieve vrouw met kennis van kruiden en genezing, en haar huwelijk met William Shakespeare. Centraal staat het verlies van hun 11-jarige zoon Hamlet, die sterft aan de pest. Het is geen klassieke biopic, maar een verstilde, emotioneel geladen vertelling over moederschap, verlies en de transformerende kracht van kunst. Als je de film wilt zien, dat kan vanavond in de Veluwe om 19:30. En als je dan denkt, nou, ik wil hem nog wel eens een keer weer zien, of je kunt vanavond niet, volgende week dinsdag 22 september is die 's middags om 14:00 te bekijken. En volgende week vrijdagavond om 19:30. Het gaat dus over de film Hamlet. En je kunt in de agenda van de website van RTV Nunspeet nog even nalezen, ook wanneer die wordt vertoond. Dan moet ik nog heel even terugkomen op de uitzending van gisteren, want toen had ik het erover dat ik op de bovenweg hier in Nunspeet stilstond voor een stoplicht. En ik vroeg aan een van de collega's van de nieuwsredactie, Medi in dit geval, die onder en op het nieuws zit. Misschien kun je daar eens even gaan kijken. Ik heb er nog niet weer gesproken. Misschien is er wel geweest. Maar ja, ik kreeg ook een reactie erop van Benny van 't Hul. En die zegt, Bart, waren het nou verkeerslichten of stoplichten? Nou, in mijn geval was het echt een stoplicht, Benny, want ik stond voor een rood licht. Nou, dat is heel bijzonder. Als je dan 's ochtends ongeveer 6:30 was het voor een rood stoplicht staat op een weg waar niet veel verkeer is. Ja, er stond één auto voor me. Dus ik stond als tweede in de rij voor een rood stoplicht te wachten. En ja, nou ja, die man voor mij, blijkbaar stond hij er al wat langer. Die dacht, ja, moet eens even goed luisteren, ik wacht niet langer. Ik ga, ja, toen ben ik er ook maar achteraan gereden. En wat wil dan het geval? Iets verderop, bij dat andere stoplicht, dat stond ook op rood. Dus er stonden gewoon twee stoplichten op rood. Nou, zal allemaal wel kloppen. Ik hoop ook niet dat daar geflitst wordt als je door het rode licht rijdt. Maar ja, Benny, dus in mijn geval was het duidelijk geen verkeerslicht, maar een stoplicht. Nou, als we het dan toch over Van 't Hul hebben, hij is de man van de punten en de komma's en de vraagtekens en de uitroeptekens. Voor hem de Cats.

Volendamse Cats, zoals ik net al zei, speciaal voor Benny van Tul. En ja, hij is de man van Sportmarathon. Een van de mannen van Sportmarathon. En hij is de man van de punten, de komma's, de uitroeptekens en ook de vraagtekens. En zo af en toe ook de puntjes op de i. Nou, hij wou dus weten of ik stilstond voor een verkeerslicht of voor een stoplicht. Nou, in mijn geval was het een stoplicht. En kan je er nog één ding over vertellen? Gisteravond stond ik daar ook. Ook weer voor het rode licht. En nou ja, er kwam iemand aanrijden. Ik zag hem al in de achteruitkijkspiegel aankomen. Die denkt, ja, zoek het even uit. En die haalde mij gewoon in terwijl ik stilstond dus voor het rode stoplicht. Nou, kijk eens aan. Genoeg daarover, de stoplichten op de bovenweg hier in Nunspeet. En dat weerbericht vertelt ons het volgende. Vanochtend valt er lokaal wat motregen, maar zien we ook nog af en toe de zon. Later op de dag raakt het overal bewolkt en in de tweede helft van de middag volgen vanuit het westen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Pas vanavond bereiken deze het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 à 19 graden. En in Limburg dan kan het lokaal 20 graden worden. Morgen, vrijdag, start met een enkele bui. Daarna wordt het droger en zonniger met minder wind. Het wordt morgen zo'n 19 tot 21 graden. Onze voetbalverslaggevers, moeten ze de paraplu mee en het regenpak aan? Nou, valt mee. Het weekend blijft wisselvallig en qua temperatuur stabiel. Daarna is het droger, zonniger en mogelijk warmer.

proud to be fout. Ach, daar is toch niks mis mee, zeg nou zelf. Het waren de gebroeders Co. Kijken nog even naar onze RTV Nunspeet website. En we zien een bericht uit Harderwijk. Want het dolfinarium daar kan de grond onder het park kopen van de gemeente Harderwijk. Volgens het college komt de koopprijs inmiddels uit op bijna 7,9 miljoen euro. Toch zijn de gemeente en het dolfinarium nog in gesprek over hoe de oude

precies het verschil maakt, dat is bij het college niet bekend. Ja, het is bij het college wel bekend, maar dat maken ze nog niet bekend. Ook over de andere voorwaarden van de verkoop wordt nog onderhandeld. De gemeente wil daar nu geen details over geven, omdat dit haar positie in de gesprekken kan schaden. In de krant van vandaag ook een oproep van de wethouders hier in Nunspeet, want die roepen de hulp in van inwoners. Wat moeten we eerst doen? Wat is vooral belangrijk? Natuur, economie, asielopvang of toch duurzaamheid? Inwoners van Nunspeet kunnen kiezen waar de gemeente prioriteit aan moet geven. 5 vragen in de krant van vandaag aan wethouder Mark Konings over het waarom van deze actie. En niet alleen de vragen, maar ook de antwoorden van Mark. Dan ook nog in de krant van vandaag een verhaal uit Harderwijk, oftewel de 4 lessen uit een mislukt AZC-dossier. We hebben er te makkelijk over gedacht. Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk is hard over de mislukte zoektocht naar een asielopvang in Harderwijk. De gemeente begon te laat, wachtte te lang en werd zelf het probleem. Nou, de 4 lessen uit Harderwijk in de krant van vandaag in het Veluwe-gedeelte van de Stentor. Dit was de Veluwe Start-up voor deze donderdagochtend. Het programma is er weer morgenochtend tussen 7 en 9... en dan spreken wij elkaar weer voor de vrijdageditie van de Veluwe Start-up. Zo dadelijk onze vaste donderdagochtendkracht Henry Slijkhuis met de donderdagochtendkracht. En straks van 12 tot 2 eet u smakelijk met Bernadette achter de microfoon. Fijne luisterdag met Nunspeet FM en graag tot morgen. Set.

0: Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Jacob en Kobe Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken. In alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad.
6: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
8: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
9: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie.
11: Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur.

0: en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen zaterdag 19 september... van 9 uur 's ochtends tot 4:30 middags terecht bij de Lions Oldtimer Tourtocht. Het evenement start en finisht op het Kerkplein in het centrum van Putten. Vanaf 9 uur 's ochtends kun je de glimmende oldtimers uitgebreid bewonderen... voordat ze vertrekken voor hun rit door de Veluwse bossen. Om ongeveer 3:30 's middags keren de voertuigen weer terug op het plein... en daarmee is het een fantastische dag voor de echte liefhebber. Voor tuinliefhebbers is er aanstaande zaterdag 19 september... van 9:30 's ochtends tot 3 uur 's middags de Groene Kweek Experience. Locatie is kwekerij Plantje Plek aan de Klerkenkasweg 4 in Nijkerk. Tijdens deze dag staat alles in het teken van duurzaam tuinieren... bijzondere planten en praktisch tuinadvies. Je kunt rondstruinen langs inspirerende kweekbedden... workshops volgen en direct je vragen stellen aan professionele kwekers. Dan is het een ontspannen uitje en groen bovendien. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken... dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump... in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Dat gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar... maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter... zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Komende zaterdag is het weer zover World Cleanup Day in Nijkerk. Van 10 tot 12 ochtends ga je meehelpen om plastic vervuiling in de gemeente aan te pakken. Duizenden vrijwilligers over de hele wereld doen mee en ook in Nijkerk kun je je aansluiten bij een van de opruimacties. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Ga gewoon langs een van de afhaalpunten en pak een vuilniszak en handschoenen. Dat is een goed moment om samen iets moois te doen voor onze omgeving. Kijk voor meer informatie op stadnijkerk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Kom op zaterdag 19 september tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags naar het centrum van Barneveld voor de Rode Loperdag. De lokale winkeliers rollen aan de Raadhuisstraat en omstreken letterlijk de Rode Loper voor je uit om hun nieuwste najaarscollecties aan je te laten zien. Tussen het shoppen door word je verrast door kleine modeshows en straattheater. Een erg gezellige manier om inspiratie op te doen voor je najaarsgarderobe in het hart van Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: weekendsfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: deze. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Voor tuinliefhebbers is er aanstaande zaterdag 19 september... van 9:30 ochtends tot 3:00 middags de Groene Kweek Experience. Locatie is kwekerij Plantje Plek aan de Klerkenkasweg 4 in Nijkerk. Tijdens deze dag staat alles in het teken van duurzaam tuinieren, bijzondere planten en praktisch tuinadvies. Je kunt rondstruinen langs inspirerende kweekbedden, workshops volgen en direct je vragen stellen aan professionele kwekers. Dan is het een ontspannen uitje en groen bovendien. Kom op zaterdag 19 september tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags naar het centrum van Barneveld voor de Rode Loperdag. De lokale winkeliers rollen aan de Raadhuisstraat en omstreken letterlijk de Rode Loper voor je uit om hun nieuwste najaarscollecties aan je te laten zien. Tussen het shoppen door word je verrast door kleine modeshows en straattheater. Een erg gezellige manier om inspiratie op te doen voor je najaarsgarderobe in het hart van Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Komende zaterdag is het weer zover, World Cleanup Day in Nijkerk. Van 10 tot 12 ochtends ga je meehelpen om plastic vervuiling in de gemeente aan te pakken. Duizenden vrijwilligers over de hele wereld doen mee en ook in Nijkerk kun je je aansluiten bij een van de opruimacties. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, ga gewoon langs een van de afhaalpunten en pak een vuilniszak en handschoenen. Dat is een goed moment om samen iets moois te doen voor onze omgeving. Kijk voor meer informatie op stadnijkerk.nl. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen zaterdag 19 september van 9 uur 's ochtends tot 4:30 middags terecht bij de Lions Oldtimer Tourtocht. Het evenement start en finisht op het Kerkplein in het centrum van Putten. Vanaf 9 uur 's ochtends kun je de glimmende oldtimers uitgebreid bewonderen voordat ze vertrekken voor hun rit door de Veluwse bossen. Om ongeveer 3:30 's middags keren de

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.

0: Het regio actueel nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Ik ben naad.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. En de persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nijl-virus is overleden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 100%.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand

0: opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt, werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was

0: voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12... en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief provincie.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden

0: en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Kom op zaterdag 19 september tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags naar het centrum van Barneveld voor de Rode Loperdag. De lokale winkeliers rollen aan de Raadhuisstraat en omstreken letterlijk de Rode Loper voor je uit om hun nieuwste najaarscollecties aan je te laten zien. Tussen het shoppen door word je verrast door kleine modeshows en straattheater. Een erg gezellige manier om inspiratie op te doen voor je najaarsgarderobe in het hart van Barneveld. Komende zaterdag is het weer zover, World Cleanup Day in Nijkerk. Van 10 tot 12 ochtends ga je meehelpen om plasticvervuiling in de gemeente aan te pakken. Duizenden vrijwilligers over de hele wereld doen mee en ook in Nijkerk kun je je aansluiten bij een van de opruimacties. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, ga gewoon langs een van de afhaalpunten en pak een vuilniszak en handschoenen. Dat is een goed moment om samen iets moois te doen voor onze omgeving. Kijk voor meer informatie op stadnijkerk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12... en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Voor tuinliefhebbers is er aanstaande zaterdag 19 september... van 9:30 ochtends tot 3:00 middags de Groene Kweek Experience. Locatie is kwekerij Plantje Plek aan de Klerkenkasweg 4 in Nijkerk. Tijdens deze dag staat alles in het teken van duurzaam tuinieren, bijzondere planten en praktisch tuinadvies. Je kunt rondstruinen langs inspirerende kweekbedden, workshops volgen en direct je vragen stellen aan professionele kwekers. Dan is het een ontspannen uitje en groen bovendien. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4:00 middags... met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl.

En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen zaterdag 19 september... van 9 uur 's ochtends tot 4:30 middags terecht bij de Lions Oldtimer Tourtocht. Het evenement start en finisht op het Kerkplein in het centrum van Putten. Vanaf 9 uur 's ochtends kun je de glimmende oldtimers uitgebreid bewonderen... voordat ze vertrekken voor hun rit door de Veluwse bossen. Om ongeveer 4:30 middags keren de voertuigen weer terug op het plein... en daarmee is het een fantastische dag voor de echte liefhebber. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand... het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8... en het duurt van 9:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht.

0: N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dan stoer met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beiden waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dan stoer met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eertmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eertmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het asielbeleid gepresenteerd. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft Avro Tros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Expodia. De betere progressieve rock.
5: Met een vleugje elektronica en blues.
4: Ontdek de muziek. In Expodia.

0: radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. Aflevering 567 zijn we aanbeland op deze 17e september. En heel bijzonder, Gerrit heeft een weekje vakantie. Maar wie er eigenlijk ook een soort vakantie heeft, want hij is terug uit Spanje, is Edwin. En die zit hier bij mij in de studio. Edwin, goedenavond.
2: Ja, dankjewel Peter. Inderdaad, ik denk ja, Gerrit op vakantie, dan moet ik toch de honneurs maar even waarnemen. Hè? En ja, dan kom ik wel even terug hoor. Dan kunnen we in ieder geval samen een keer eventjes dit programma weer doen.
1: Zeker, hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. Je hebt ook 3 mooie nummers meegenomen. Dus daar gaan we zometeen aandacht aan besteden. Luisteraars, we zijn geopend met hoop. En dit hebben we met z'n allen nodig in deze wereld. Hope is de titel van het 7e album van de Poolse band Amarok dat ze hebben uitgebracht in april 24. En het is eigenlijk ook een beetje de uitdrukking van het feit dat als je je oerkracht inzet om iets tot stand te brengen, dan kan het alleen maar mooi worden, dan kan het alleen maar puur worden, dan kan het eigenlijk het beste resultaat opleveren wat je wilt. We gaan zometeen nog nummers draaien van Phobia Inc., ook uit Polen, van de Paradox Twin en Stephen Wilson uit het Verenigd Koninkrijk en van Pure Reason Revolution. Maar we gaan nu eerst naar Duitsland, RPWL en The World Through My Eyes in de live-uitvoering, tenminste als album, uitgebracht in 2026. Maar ik grijp toch even terug op het prachtige nummer Victim of Desire. En dat is afkomstig van het album Crime Scene uit 2023. Met de vraag, wie is er het slachtoffer in dit geval? De dader of degene die iets aandoet? En wat RPWL hier in het midden wil laten is dat het misschien wel allebei zou kunnen zijn. Prachtige tekst van Yogi Lang, prachtig gitaarspel van Calle Wanner. RPWL op hun best.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: En zoals gezegd, hier live in de studio aanwezig is de heer Edwin Balhuizen. En Edwin heeft zoals gebruikelijk zijn drie nummers meegenomen voor dit programma. En Ed, de eerste is echt van een band wat ik niet ken en dus van een album wat ik niet ken en een nummer dat ik niet ken.
2: Nou, dat komt niet vaak voor. Dat als jij zegt dat je het niet kent, dat is wel uniek, eerlijk
1: gezegd. Zeker weten. Ja. Dus vertel eens, waar gaat dit over?
2: Nou, dit is Upflian Sun. En die band die werd opgericht in 2006... door toetsenist en saxofonist Frank Wyatt. Maar ook door gitarist-zanger Stanley Whittaker. Want beide heren die waren namelijk weer de oprichters van, en eigenlijk ook de creatieve kern van de legendarische jaren 70 progrockband Happy the Man. Ken je die wel? Ook niet, hè?
1: Nee zeg maar
2: ook niet. Ik eerlijk gezegd ook niet, hoor. Het nummer The Rules, dat is te vinden op hun tweede album, The High Places uit 2013. En dit nummer is eigenlijk weer een onderdeel van een zesdelig nummer, The High Places, van 22 minuten lang. En fungeert als het directe startpunt voor het volgende nummer, The Cage. En waar je in The Rules eigenlijk ingetogen en dromerig muziek hoort, gaat het aan het eind naadloos over in The Cage, wat juist weer explosief energiek is van het twee luik. En dat compleet natuurlijk wel met een intense gitaarsolo. Het nummer, dat is een muzikaal sprookje met fantasierijke thema's waarin oude tradities en waarden botsen met nieuwe, kille structuren. En daarom heb ik vanavond gekozen voor mijn eerste bijdrage, The Rules.
1: Maar is het dan een idee om dat hele verhaal van die 22 minuten een keer in de XXL op te nemen?
2: Dat vind ik op zich wel heel leuk. Alleen ik dacht dat die misschien iets te lang zou zijn.
1: Nee, 22 minuten voor een XXL kan wel, hoor.
2: Gaan we dat zeker een keer doen.
1: Lijkt me een goed plan.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We gaan naar de Paradox Twin. En dat is eigenlijk het project van Danny Sorrell. En die hebben in 2021 het album Silence from Signals uitgebracht. En ja, dat zit een bijzonder verhaal achter. Hij heeft een oudste zoon en die is autistisch. En dat heeft zijn gevolgen voor hoe je er in een gezin mee omgaat, hoe je opvoeding doet. En hij wilde tot uitdrukking brengen van ja, maar er zijn manieren om dit op een goede manier te doen, om dit op een menselijke manier te doen, om iedereen in hun waarde te laten, ook een autistisch kind in zijn waarde te laten. Hij heeft daar een nummer voor geschreven. I am me, I am free. En daarmee wil hij eigenlijk tot uitdrukking brengen hoe iemand ook is en welke aandoening iemand ook heeft, laat ze in hun waarde. Geef ze de mogelijkheden en de vrijheid om te zijn wie ze willen zijn. Ik ben wie ik ben. Accepteer dat en laat me vrij zijn en leg mij geen beperkingen op. Daar gaat dit nummer over van The Paradox Twin. I am me, I am free.

0: 105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Als we dit programma maken, dan hebben we het voornamelijk over progressive rock. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van progressive rock. Je hebt echt de symfonische rock uit het verleden. Je hebt een neoprog tegenwoordig, waar toch eigenlijk ook wat, dat is wat zachter, melodieuzer. Er zitten liedjes in. Maar we hebben ook iets dat heet post-rock. En post-rock, dat kenmerkt zich door het feit dat het juist geen liedjes zijn, maar dat het een opbouw is van een muzieklandschap. Je wordt langzaam meegenomen in een klankbeeld dat eigenlijk ook heel goed zich leent om, zeg maar, achtergronden te zijn voor documentaires, voor films en al dat soort zaken nog meer. Nou, een van de bands die dat heel goed kan is de band Phobia Inc. Die komen uit Polen. En in 2016, dus dat is alweer 10 jaar geleden, hebben ze het album Astral Seasons uitgebracht. Daar hebben we regelmatig wat van gedraaid. Ga ik vanavond ook weer doen. Het nummer waarvoor ik heb gekozen is Lost. En ik weet niet waar het over gaat, want dit nummer heeft ook weer helemaal geen tekst. Het is gewoon prachtige muziek. Hier is Phobia Inc.

0: Parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Zoals gezegd, Edwin is hier live in de studio. Dus na dit prachtige nummer van Phobia Inc. met Lost gaan wij naar weer een keuze van Edwin. Maar Edwin, als ik even naar de titel kijk, dan zit ik me even af te vragen. Drive Home. Is dat nou Spanje? Is dat nou Nederland? En waar ga jij dan heen?
2: Nou, voor mij is het in ieder geval een andere betekenis dan voor Steven Wilson.
1: Oké. Okay.
2: Want die heeft er iets heel anders mee bedoeld.
1: Oh, right.
2: Maar ja, het is een beetje tweezijdig. Spanje is inderdaad mijn tweede huis, mijn tweede home. En Nederland heeft eigenlijk dezelfde titel al een beetje. Ook tweede huis, tweede home. Dus het is altijd weer leuk om hier naartoe te komen. Alle mensen weer te zien, familie te zien, kinderen zien, noem het maar op. En het is ook weer heerlijk om terug te gaan naar Spanje. Waar we natuurlijk, ja, wel, ik moet het eerlijk toegeven, iets lekkerder weer hebben
1: dan hier. Ja, dan in en zeker onder deze omstandigheden.
2: Ja.
1: Maar waar had meneer Steven Wilson het over met Drive Home?
2: Drive Home, dat is ten eerste een heel gewaardeerd nummer van Steven Wilson. Het verscheen op zijn derde soloalbum, The Raven That Refused to Sing, uit 2013. En dat nummer dat staat eigenlijk bekend om een van de beste gitaarsolo's van Guthrie Govan. De tekst die gaat over een verliefd stel dat 's nachts in de auto zit. En van het ene op het andere moment is die vrouw verdwenen uit de passagiersstoel. En daardoor raakt die man volkomen in paniek en zoekt overal, maar ze is gewoon spoorloos. En jaren later keert de geest van zijn partner terug om hem de waarheid te tonen. En had die avond een verschrikkelijk auto-ongeluk plaatsgevonden waarin zij omkwam. En die man die kon dat door zijn verdriet destijds eigenlijk heel slecht verwerken. En daardoor had zijn brein die herinnering, ja, aan dat ongeluk volledig weggevist, zeg maar.
1: Ja, snap hem.
2: En zo komt zij dus terug om hem te helpen trauma uiteindelijk onder ogen te zien en los te laten.
1: Wel een typisch Steven Wilson verhaal weer.
2: Eigenlijk ook,
1: hè?
2: Wel, ja. Ja. Maar ook wel een heel mooi nummer. Laten we gaan genieten. Drive Home.

0: 95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Op 25 september is er een release van een nieuw album van Pure Reason Revolution. En dat is genaamd Terrifying Angels. Klinkt een beetje als een soort tegenstelling. Er is één nummer beschikbaar gesteld om al op de radio te draaien. En dat is Black Arrow Acrobats. Waar het precies over gaat heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik vind het wel een mooi nummer. En er is ook wel leuk om te melden. De bas op dit nummer is door niemand minder gespeeld dan door Marius Duda. Je weet wel, de man die heeft gezegd met Riverside houden wij gewoon op, hou ik gewoon op. En ik ga straks weer verder in een hele nieuwe setting als Lunatic Soul. Maar ze hebben hem weten te strikken, deze Britse band, voor de baspartij op dit nummer, Black Arrow Acrobats. Ook om te vermelden is dat de hele mix van dit album door niemand minder is gedaan dan door Bruce Short. En die kennen we natuurlijk weer van de Pineapple Thief. Het is een stevige bak muziek, dat kan ik je wel alvast verklappen. En een mooi laatste nummer van dit eerste uur van aflevering 567. Tot zo in de tweede uur van Expodia.
0: Expodia houdt je actueel van de recente releases.

0: 90.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Xpedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Xpedia. Jaar oud, maar still going strong. Een Xpodia-keuze uit de jaren 70.

0: de muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: En die laatste zit hier live in de studio.
2: Jazeker.
1: Gerrit is op vakantie en Ed neemt even zijn plek in, omdat hij toevallig in Nederland is. Dus nogmaals, ook voor tweede uur, welkom.
2: Dankjewel. Mijn vakantie is in Nederland.
1: Ja, wat leuk is dat.
2: Ja, toch?
1: Dat is wel bijzonder. Luisteraars, in dit tweede uur gaan we nog meemaken. Steve Hackett en Steve Rothery, die hebben samen hun eerste gezamenlijke album uitgebracht. We komen zometeen nog bij Pink Floyd. We komen bij Long Earth Mystery. Ook een Franse band waarvan ik nooit geweten had dat die bestond. Window. Ga ik ook allemaal uitleggen strakjes. En Edwin heeft nog iets meegenomen van twee heren die ik eigenlijk ook helemaal niet ken. En dat zal hij straks allemaal gaan toelichten. We zijn het uur geopend met Young Mother van Curved Air, afkomstig van het second album. Het nummer was ooit al een keer eerder gecomponeerd, eigenlijk vastgelegd bij de voorganger van de band Curved Air. En dat was de band Sisyphus. Maar die mensen die zijn toen overgegaan naar Curved Air, of hebben eigenlijk Curved Air opgericht. Sonja Christina heeft wel de tekst gemaakt. We gaan snel door naar een Franse band en die heet Window. Maar eigenlijk schrijf je dat als Wind-O op zijn Frans. Die gaan binnenkort een nieuw album uitbrengen. Elveniga. En ik heb er al naar geluisterd. Ik mag er nog niet alles van draaien, want dat is nog onder embargo. Maar dit is echt een ongelooflijk goed album. Dus zodra dat kan, en dat is volgens mij ergens in november, ga ik dat echt album van de week maken. Het staat al in mijn planning. Zo goed is het. Maar één nummer hebben we al, en dat heet Impregnate Me. En dat is voed mij, vul mij. Je kunt het ook zeggen als je als iemand zwanger wil worden. Maar dat was hier niet de bedoeling. Hier was het echt om te voeden met alles en wat er maar bij is. Het is fantasy plus manga. En manga, dat is weer iets Japans. Het is echt fantastisch goed. Je hoort het al op de achtergrond. En zoals gezegd, binnenkort album van de week.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
1: Het album van twee grootheden is echt uit. Het album heet The Roaring Waves en is uitgebracht door Steve Hackett en Steve Rodery in een innige samenwerking. Het nummer wat je zo meteen gaat horen is het titelnummer van dit album. En ik heb er even over nagedacht. Zou dit dan vanwege de twee grote namen het album van de week moeten zijn? En ik heb toch besloten van niet. Waarom niet? Omdat er een aantal dingen zijn die ik niet helemaal begrijp van dit album. Ik vind het ongelooflijk braaf. Ik vind het ongelooflijk voorspelbaar. Als ik gitaren hoor, dan weet ik niet naar wie ik zit te luisteren. Is dat nou Steve Hackett? Is dat nou Steve Rodery? Ik hoor geen gitaarduel in het hele verhaal. Ik hoor niet iets flitsends, iets waarvan ik denk van, oh ja, er zitten twee grote mannen bij elkaar. Dit is echt heel bijzonder. Maar ik wil er natuurlijk wel wat van draaien, want ik wil mijn vaste luisteraars, of eigenlijk al mijn luisteraars, wil ik dit toch niet onthouden. We hebben al meer van het album gedraaid toen we al eerdere nummers beschikbaar kregen, maar nu is het hele album er. Dus vandaar. Van het album The Roaring Waves van Steve Hackett en Steve Rodery ga je luisteren naar het titelnummer. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: Podia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Er is één nummer waarvan we al snel niet genoeg kunnen krijgen. Dat is het nummer Money van Pink Floyd. En dat is natuurlijk heel erg bekend van Dark Side of the Moon uit weer 1973. Maar er is toch één versie, één uitvoering van dat nummer live. En dat is dan niet afkomstig van Puls. En dat is niet afkomstig van de andere grote live concerten. Nee, het is afkomstig van het optreden op het Knapworth Festival op 30 juni 1990. Wel in een remix van Pink Floyd van 2019. Maar dit is het nummer Money, maar dan in een uitvoering van 10 minuten. Waarbij Candy Dulfer optreedt. Op de saxofoon uiteraard, op uitnodiging van David Gilmour. Waarbij Guy Pratt als de bassist even een lekkere solo krijgt. Waarbij een van de andere gitaristen ook een lekkere solo krijgt. Het nummer swingt aan alle kanten. Ze hebben er ongelooflijk veel plezier in. Ga maar even kijken op YouTube. Daar vind je dat vanzelf terug. En het is echt, het is geen superlang concert. Maar wel echt de bekende nummers van Pink Floyd. En ja, gespeeld op een manier waarop je echt ziet, iedereen heeft er ongelooflijk veel lol in. Dus met heel veel genoegen ga ik samen met jullie luisteren naar Money van Pink Floyd, uitvoering Knapworth 1990.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: En we zijn toe aan de laatste bijdrage van Edwin van vanavond. En Ed, ja, je hebt weer iets heel bijzonders uitgezocht.
3: Nou, dat is altijd een compliment als ik dat uit jouw mond krijg. Dus dat scheelt. Ja, het is alweer... tijd gaat zo snel, jongen, als je zo'n mooi programma hebt. Dat, we zitten alweer 2 uur, laatste bijdrage. Het is dat. Maar waar ik het over ga hebben als laatste bijdrage is het album Crossover. En dat is uit 2020. En dat is een album van fearless David Cross. En die kennen de mensen misschien als ex King Crimson. En gitarist Peter Banks. En dat is weer de originele gitarist geweest van Yes. En er zit hier wel een bijzonder verhaal aan vanwege de tijdslijn.
2: Oké.
3: Want de basis van het album, die werd eigenlijk al op 10 augustus 2010 in 1 middag opgenomen. Want David Cross en Peter Banks, die waren het improviseren toen ze live samen op viool en gitaar samen aan het werk waren. En voordat de opnames verder konden worden uitgewerkt tot een volledig album, overleed Peter Banks onverwachts. Dat was weer in 2013. En die ruwe opnames die zijn jarenlang blijven liggen. Totdat in 2018 David Cross besloot om samen met producer Tony Lau, of Tom Lau, hoe je hem noemen wilt, de oude opnames van de plank af te halen. En ze wilden het materiaal alsnog eren en afronden aan Peter Banks. En omdat er destijds alleen viool- en gitaarpartijen lagen, was de muziek natuurlijk nog wat kaal. Dus toen hebben ze in 2018 en 2019 andere bekende progrockmuzikanten erbij gehaald, zoals oudleden van Yes en King Crimson. En die hebben weer de partijen voor de bas, de drums, de keyboards en soundscapes over de originele opnames van Cross en Banks heen gezet. En nadat al die extra instrumenten waren toegevoegd en de nummers dus definitief waren gemixt en geproduceerd, werd dat album eigenlijk pas begin 2020 uitgebracht.
2: Maar wel heel mooi. En een mooi eerbetoon dan aan die Peter Banks.
3: Exact. Ja, ja. Het is lang blijven liggen, maar toch leuk dat in ieder geval David Cross dat weer opgepakt heeft.
2: Ed, ja, helemaal fantastisch. En nogmaals gezegd, dit is de laatste bijdrage van jou aan deze uitzending van Xpodia.
3: Ja.
2: Dank je wel dat je hier vanavond was.
3: Graag gedaan.
2: Ongelooflijk leuk.
3: Ik ook, ik ook. En ja, voordat je het weet ben ik weer terug. In december kom ik wel weer even kijken en dan kom ik weer de studio in.
2: Ik wou net zeggen, dan maken we alweer een afspraak en dan gaan we weer lekker samen in de studio verder.
3: Zo is dat.

0: Parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: We gaan naar Schotland, naar de band Long Earth. Die brengen hun vierde album uit. Het is een beetje neoprogmuziek. Het nieuwe album heet Towards the Sky. Long Earth komt eigenlijk van science fiction. Het gaat over een wereld waarin er meerdere aardes parallel aan elkaar bestaan. En ja, hoe men dan in de interactie daarmee mee omgaat. Echt helemaal fantastisch. Wat ook fantastisch is, is het nummer Breathless, wat ik je ga laten luisteren. Daar zitten namelijk echt fantastisch mooie gitaarsolo's in. En dat is bij mij altijd wel een hele goede reden om een nummer te kiezen. Dus, Long Earth, Towards the Sky als album. En het nummer heet Breathless.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
1: We gaan het programma afsluiten met de Canadese band Mystery rond Michel Saint-Père als gitarist. Die hebben in 2023 al het album Redemption uitgebracht en daar heb ik eigenlijk veel te weinig van gedraaid. Dus dat wordt nu eens eventjes tijd om je nog één nummer daarvan te laten horen. Dat heet The Beauty and the Least. Prachtige verzonnen termen. We kennen natuurlijk The Beauty and the Beast, maar The Beauty and the Least, hoe verzin je het, denk ik dan? Hiervan gaan we genieten. Het is een band overigens die een grote fanbase heeft in Nederland. Vandaar dat ze ook, als ze live kunnen optreden, graag hier naartoe komen. Meestal in de boerderij. In dit geval is het gewoon het nummer van het album. Ik dank je voor het luisteren. Volgende week is Gerrit er weer. Dus dan gaan Gerrit en ik weer met z'n tweeën opnemen. Krijgen we de bijdragers van Edwin, waarvoor ik hem

0: Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jetten eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Fair, een mooie titel. World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen de schouder bij nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zometeen Need to Feel. En de oerknal gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zometeen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zometeen I Want Out. The Rock 13, Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

mijn favoriet. De Hoe. H-O-E om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht stijf uitverkocht uiteraard. Door de Lost Soul. En de Hoe uit Israël. Fatum Eternum en S Above So Below. En ook daar hadden we een tijdje niets van gehoord. Maar het kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer S Above en So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. Bijna 25 jaar terug in de tijd. Komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heet de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt er kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is

komen uit Zweden. En volgend jaar komen ze naar Nederland. Met een andere Zweedse band, met Blues Hills samen. Ik heb al kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Met het album van Soil. Dat heette Scars. Het was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. The Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the Cage.

0: kan het, deze band gaat ongemerkt toch al in 30 jaar mee, hoor. In 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback. De nieuwe nummer 1 in de Rock 13 met Rattle the Cage. En de vooruit Jacksonville, Florida. Een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown, nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is de schouder bij nacht.
0: In de oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss. Van het album Kiss is dit Nothing to.

0: binnenkort naar Nederland. Naar Tilburg om precies te zijn. 30 en 31 oktober.
1: Dan hebben we het over Camelot. God Like Alchemy is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei dat het naar de oerknal, misschien wel de oerknal van de rock and roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt, die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Je hoorde Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook al een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock and roll. Tommy en Jommy, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: Ik ga niet voor je delven. I won't die for you. From Ashes to New, haar nieuwe single. En daarvoor Iommi, ook met zijn nieuwe single. En Iommi kent natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys, part 2. We zijn aan de tweede week toe. En de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

reggae-band uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein. The Creature's Tale. En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena, eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuwe werk uit. Dit is The Holy Man.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2020...

0: steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12... en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Let's go, girls.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken.

0: en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12... en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vindt...